you. O jee, dan lijst die vrijwillige jubel wachten. Want hier de hoop die leen bloos van lachen en naar trainen. En mijn bier. Wo het leid neem je midden en de schwitzer deen.